0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

rest in you. Remember, there's nothing you can't do.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: De Middelgolf bruist weer.

Fats Domino, Old Man Trouble uit 64. Dit is Seabreeze, 1395 AM, 215 meter middengolf. En tot 9 uur stomen we op naar 1994. 7

zeewind, zaterdagochtend. En er komen weer mooie platen bovendrijven. Heel de dag. Roger Miller draaiden we, King of the Road uit 65. Dusty Springfield daarna, You Don't Have to Say You Love Me uit 66. En de laatste was van Arthur Conley, Sweet Soul Music uit 67. 7:16 AM, 1395.

0: uit de tijd. En dat het leven eenvoudiger en de muziek top was. Noemen ze het hele weekend en natuurlijk heel de week. Aqua Viva hoorde je, Poekstas Andalucias uit 71. The Golden Earring daarna met Buddy Joe uit 72. En Redbone was de laatste. We Were All Wounded uit Wounded Knee uit 1973. 736 AM, 1395.
1: De midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

eraan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij zij met haar gat.

Hier gaat de 20ste eeuw maar niet voorbij. Tot 9 uur zijn we onderweg naar 1994. Yvonne Heinde hoorde je, de Wilde Boerendochter uit 1974. Silver Convention daarna met Save Me uit 75. En de laatste was van Maxim Nightingale. Right Back Where We Started From uit 76. 7:47 AM 1395. Dit is Seabreeze.

koud wat het klinkt. En het is weekend. Anita Cabo hoorde je met Miracles uit 1977. Show Waddy Waddy daarna. I Wonder Why uit 1978. En de George Baker Selection was de laatste. Die kwam uit 1979. En Sing for the Day heette dat ding. 7:58, 13:95 AM. Joe Namer twee dingen met nog voor je met Rosie uit 1980. Daarna hoor je het nieuws. Daarna de commercials. En wat denk je daarna? Dan ben ik bij je terug. Tot zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, hallo, lekker mannetje van de

0: Kim Carnes, Better Davis Eyes uit 81. Dit is Seabreeze 1395 AM, 215 meter midden golf. En tot 9 uur stomen we op naar 1994. 809 AM.
1: Martin's Music Show.
0: Goedemorgen.

Gelukkig hebben we de muziek nog. En gekke tjontjes natuurlijk. De Spider Murphy Gang hoorde je uit 1982. Skandaal, Im Sperrbezirk. Daniel daarna, songfestivalietje. Judy in 1983, voor Joegoslavië. En Phil Fearon and Galaxy, dat was de laatste. Hit in 1984, en dat ding heette What Do I Do? 820 AM, 1395. Seabreeze.

Ze zijn nog lang niet versleten. En wij zijn onderweg naar 1994. Tot 9 uur. Stephen Tintin de Fiordie. Kiss Me uit 1985. Wax daarna met Right Between the Eyes uit 1986. En de laatste was van The World Party. Ship of Fools uit 87. 8:32 AM. 1395.

zaterdagmorgen. Je hoort het heel de dag. Oude West goede muziek. Het deel hadden we Simon uit 1988. Stevie Wonder daarna. Free uit 1989. En de laatste was van Wilson Phillips. Hold On, dat was een hit in 1990. 8:45 AM, kwart voor 9. 13:95.

0: Je bent weer in 1900 toen.
1: En ik ben er klaar mee. Ik ben er weg van zo meteen. Mike and the Mechanics draaiden we Word of Mouth uit 1991. Henk Westbroek daarna, Waar ze loopt te wandelen uit 1992. En de laatste was van Cut the Move, Give It Up uit 93. Origineel van Casey and the Sunshermits. 58 AM 1395. Crystal Waters hebben we voor je met 100% Pure Love. Veel plezier met de collega's. Fijn weekend. En dank voor de Landici.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Volgende maand wordt hij 87 jaar. Ongelooflijk. De man die even elastieke benen leek te hebben als hij op tv kwam. Afrique Simone. En met Playa Blanca haalden we een van de hits uit Mozambique uit de kast.
1: Peter Engelsen.
0: En dat aan het begin van Happy the Peppy op Radio Seabreeze tot 10 uur.

Het is een week, misschien twee weken geleden, dat we het erover hadden hier in het programma. De muziek van Paul Young, vandaag lieten we hem horen. De Woofers en de Waffers, ze kwamen op je af met Come Back and Stay.

0: zal ongetwijfeld een modegril geweest zijn. Een plaat beginnen met allerlei sirenes van hulpdiensten. Wij vonden het leuk op de radio. Bij ons is alles mogelijk. I'm stepping out tonight. En dat is wat Becky Bell vandaag wil gaan doen. Stepping out tonight.
1: Stepping out tonight. De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.

Een heerlijke hit van vandaag de dag 2026 mag er zijn met de muziek van Alex Warren. Het doet mij een klein beetje aan kerstpingeltjes denken, maar het kan, want langzaam maar zeker worden de dagen steeds korter.

het helemaal zoals het hoort aan het einde van de chanson. De moraal van het verhaal. Het verhaal Would You Be Happier? En de plaat kwam van The Course. Zometeen rond 9:30 hier op Seabreeze. De plaat die je misschien vergeten was uit de 60s. Maar misschien was je deze van Latin Quarter.

0: lekker meedijnen. Het lukte zojuist uitstekend met Bare Minimum. En dat was Roxy Dekker hier in Happy the Peppy.
1: The swinging 60s and the happy difference on Happy the Peppy.
2: 1961.
3: Here comes the music.

Emerald, de alleraardigste danspasjes van de hele radio in Happy the Peppy waren van Back It Up. Dat was een heerlijke klassieker, maar we gaan nog veel verder met de tijd mee terug met Ralph McTell.

change your mind. Eigenlijk was hij een studiomuzikant en in 1971 scoorde hij dan toch deze grote wereldhit. Ralph McTell treedt nog steeds op en nog steeds zingt hij niet over de kerstmarkten, maar wel over de gewone straten in Londen.

Vooral dat boem boem doet het toch wel lekker, hè? Zo komen we de dag lekker door hier op Radio Seabreeze. En dat met Amarillo. De hit was dat in 2005 van Albert West.

Het was gedurende de 60er jaren dat ze in zwart-wit de tv's uitrolde in de serie Batman, waar ze de Catwoman was. Eartha Kitt zong later jazz en zo scoorde deze hit Where is

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. Een nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
10: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ben ik, ik ben een vogel, ja, ik kan vliegen, het is allemaal wat. Dit waren de Classics, een Nederlandse band, luister vrienden, welke in 1967 is opgericht in het Limburgse Stamprooi en van oorsprong een showorkest was. De Classics scoorde vooral in de jaren 70 diverse hits met bijvoorbeeld My Lady of Spain, ja, Sunshine Baby, Yellow Sun of Ecuador en The Wings of an Eagle, dat was er ook een van.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goedemorgen hier op uw favoriete radiozender. Het is zaterdagmorgen. Wat willen we nog meer? Gezelligheid kent geen tijd op deze zaterdag. En ja, we gaan heel veel leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een fantastische mooie plaat draaien van Martha Reeves en de Vandellas. Nou, het is allemaal wat, hè.

0: Ja, een plaatje van Nico Landers, laatste vriend in Amsterdam, maar in hart en nieren. Niemand kent zijn eigen tijd, joh, dat is ook gewoon zo, hè. Lekker op zijn Amsterdams gezongen. Heerlijk.
1: Dan Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, compleet.
0: Ja, en hoe je het doet, doe je het, laatste vriend. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Nou en op. It's the same old song.

Heerlijk, hè? Ja, de Same Old Song van de Four Tops. En ja, dat allemaal gedraaid hier op uw stationnetje. Op de 1098 en de 1395 kilometer in de middengolf. Gezelligheid kent geen tijd. Hé, hey, er kwam net een dame langs. Mary heette ze. En die heeft me toch een partij armen, joh. Oh, ja, vindt Tref Chic ook. Uit Friesland.

0: ik kan ook wel meezingen met de groep, eerlijk is eerlijk. Ja, een lekker groepje was dat, ja, geloof het of niet. Treschik, ze komen uit het mooie Friesland vandaan. En Lying in the Arms of Mary. Een nummer wat eigenlijk best wel bekend is, hè. Ons kleine kikkerlandje, laten we eerlijk zijn.
1: De koffie compleet. Betonpolderman. Koffie compleet. Betonpolderman.
0: Nou maar af, en dat allemaal op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Geloof het of niet? Heerlijk.

Paul. Ja, The Little Italia, zo heette het nummer oorspronkelijk. Ja, die Jan, die kan er wat van. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Wat heeft hij vaak mooie dingen gedaan. En ja, die kan je nog steeds beluisteren, hoor. Hier op uw station.

0: heeft hem herkend, laatste vrienden. The one and only, hoe kan het ook anders, hè? Ja, man uit Engeland afkomstig. Je hoort er Sir tegen te zeggen. Sir Cliff Richard.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Heb je een regent luisteren, vrienden? Ja, hij was nog jong, hoor. Ja, Michael Jackson, Got To Be There. En dat is toch al heel wat jaartjes geleden dat dit plaatje was uitgebracht. Jaren en jaren en jaren geleden.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, en Marco Bezzato is er ook bij. Dromen zijn bedrog, nou en of.

0: Edwin Starr, ik denk dat er oorlog is. Nou, ik hoop het niet, luister vrienden, want daar heb je helemaal niks aan hoor, aan oorlog. Jaren geleden heeft hij dat nummer opgenomen en dat stond allemaal op het Motown label.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Poole.
0: Ik ben het er helemaal mee eens. En hier is Vivian Cerfi en de Guitar Man.

Die Baby Love, ja, een plaatje van Deon Rossi samen met de Supremes. Dat is ook alweer jaren geleden. Wat een heerlijke meid was dat. En wat een heerlijke muziek heeft ze altijd gemaakt. Ja, toch? Ja, het zand kan wel eens branden, hè? Nou, zeker weten. Brand het zand. Hier is Anneke Grunlo.

0: brandend zand en dat alles komt door haar. Het is al Anneke Grunlo was dit, want een, ja, dat is jaren geleden dat zij dit liedje heeft opgenomen. Ja, dat kan ook niet anders, want Anneke is er nog? Nee, ze is niet meer, helaas.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

to the company store.

Ja, lekker. Een plaatje My Girl. En dat wordt gebracht door de Temptations. Ook dat is weer zo'n heerlijke oude plaat uit het grijze wijze verleden. Hier op uw favoriete radiozender. Ja, wat doen we het allemaal voor? Hè? Speciaal voor u, voor ons allemaal. Ja, lekker. Hè? Oh, het is er ook een. Luister en huiver.

Once in my life. Ja, Marvin Gaye. En het is allemaal wat. What's going on? Ja, het is allemaal wat. Hè. Je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Maar tijd gaat snel. Want als we goed kijken op de klok van gehoorzaamheid, dan zien wij, wat ziet u dan? Hetzelfde als ik. Ja, denk het wel. Dat het al zo'n 4 minuten voor 11 uur is. Oh, helaas. Koffiecompleet zit er weer op voor vandaag. Ik heb het met veel plezier gedaan op deze zaterdagmorgen. Ja, ik kan ook alleen maar zeggen, een heel fijn weekend allemaal. En ik hoop dat u lekker uitrust. En ja, en morgenochtend ook weer lekker. Ja, gewoon lekker wakker wordt. En maandag weer aan het werk gaat. Hè, want dat is wel belangrijk.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt en moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: The DJ Seat Show. 70s, 80s, 90s en meer. Classics DJ Seats.
1: Mag ik je van harte uitnodigen voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show? Ik zeg een goedemorgen zonder zorgen. Je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Siet van Alda, maar jij mag Siet zeggen. En ik ga vandaag weer wat plaatjes voor je draaien de komende 50 minuten. De hits van gisteren en eergisteren, maar niet voordat ik collega Tom Polderman heb bedankt voor zijn koffie compleet. Dankjewel Tom, morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu dus de hits van gisteren en eergisteren. Ik heb het al een keer gezegd. Dexys Midnight Runners is de tweede plaat. Zij zingen Come On Eileen.

dat was er toch wel eentje voor echt. Disco party uit de jaren 70 en 80. Deze opname van Earth, Wind and Fire. Je hoorde Maurice en Verdine White in Star. En daarvoor Dexys, Midnight Runners en Come On, Eileen. Maar dat had je al in de gaten. Hè. Lekkere muziek uit de jaren 70, 80, 90. En soms misschien een wat jonger liedje. Jawel, zo doen we dat met Crystal Waters.

Ja, een knijter uit de jaren 60 moet ook even kunnen. En ook Nederlandstalige muziek vergeten we niet hier bij Radio Seabreeze in de DJ Sitio. Gert en Hermien waren dat. En ze zongen Alle Duiven op de Dam. Wie kent het niet? Vrienden en vriendinnen, zullen we maar een beetje, ja, wat zal ik zeggen, een beetje Eurodance gaan draaien? Lijkt me gezellig. Hier is de East Side Beat.

Ooit in 1973 scoorde Paul McCartney en Wings een hit met het nummer uit James Bond film Live and Let Die. En later in de jaren 90 maakte Guns N' Roses er een cover van. En die hoorde je net hier op de radio. Het heet Live and Let Die, maar dat had je al in de gaten, denk ik. Nou, na al die herrie maar even een beetje rustig houden, lijkt mij. De DJ Sitio, ik ben Sitio Nalda. Ik draai plaatjes tot een uur of 12. Onder andere deze van de Guys and Dolls.

Heerlijke band was dat toch in het einde van de jaren 60. The Love Affair kennen we natuurlijk van The Everlasting Love. We kennen ze van Rainbow Valley. En ik vond deze ook zo mooi. Oh, zo romantisch. A Day Without Love. Wat zouden we moeten zonder de liefde? Vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze. Dit is de DJ Sietjo. Mijn naam is Siet van Alda. En ik draai muziek uit de jaren 80 voor je. Rock and roll uit de jaren 80. Bandje heet Racy, weet je nog? En ze scoorden een hit in Nederland met deze Some Girls.

de beroemdste uitvoering is natuurlijk die van Ike en Tina Turner uit 1971. Maar dit is het origineel. Kom van Creedence Clearwater Revival met John Fogerty. En dat heet Proud Mary. Zaterdagmorgen bij Radio Seabreeze. Dit is de DJ Seat Show met muziek van Demis Roussos. Sorry, even een vlekje wegwerken. Jawel. Vrienden, het is om te huilen, maar het regent alweer. Rain and Tears, dit is Demis Roussos.

0: DJ ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Nou, ik denk laten we er eens een keer vrolijk uitgaan met een lekker dansnummertje uit 1978. De mannen van de Village People, ze zongen YMCA. Tot besluit van deze aflevering van de DJ Seat Show hier bij Radio Seabreeze. Hoop dat je een beetje genoten hebt van de muzikale keuze. Zaten af en toe misschien wat rare dingen tussen, maar ja, dat moet kunnen. Ik bedoel, het zijn allemaal hits van gisteren en eergisteren. Ik neem afscheid van je, wens je heel veel plezier met Rijn Roosendaal hier bij Radio Seabreeze. En met al die andere collega's, want je weet het hè. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Radio Seabreeze via de AM 1098 1395, via de digitale kanalen en tegenwoordig ook via de Radio Seabreeze app. Zoek hem maar eens op, dan kun je luisteren op je telefoon. Hey, ik ben afscheid morgen.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting en komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een eiland waar je kunt fantaseren tot in ons heet, om het zo maar te zeggen, waarin alles kan. Tijdfit, Fantasy Island, terug van 1982. En daarmee begonnen we de middagmix op deze zaterdag op Radio Seabreeze. Met dank aan DJ Seeds. Hij is weer uitgedraaid. Hij staat bij de koffieautomaat bij te kletsen en de laatste rollers op te halen wat allemaal speelt. In ieder geval weer een goede show gehad. Nu de middagmix met Rij Roosendaal. Maar we zien dat we hetzelfde niveau halen. Hè? Dan zit het wel goed. De Brabantse invasie, deel 1, is in ieder geval weer een feit. Zo zeggen we dat altijd weer. Want de Brabantse invasie, deel 2, die komt vanuit Putten. En de Brabantse invasie, deel 1, komt dan weer uit de locatie Vlijmen bij Den Bossestad. De thuisstudio is weer verbonden met het zenderpark van Radio Seabreeze. En we gaan er weer voor. Je kunt meekijken in de radiostudio. www.radiosiebreeze.nl. Kun je gewoon meekijken in de radiostudio. En je kunt natuurlijk je verzoekjes kwijt in deze interactieve radioshow. Rijnet.radiosiebreeze.nl. En Rijn schrijf je dan weer met een korte ei. En dat doet dan, komt het ook aan. Dat is wel fijn. Iemand de groeten doen, je favoriete plaat aanvragen enzovoort. Het kan gewoon. Het goud van nou traandeert van nu weer en verkeer. Het origineel de koffer en de markante 12 inch hebben ze voor je. En voor de rest hetgeen wat jij aanvraagt via de mail. We kijken in de top 40 op dit moment. Baba, Rexha en Faithless en New Religion klinkt nu.

terug uit het jaar 2007 met Nick en Simon, Rosanne. Daarmee leren ze eigenlijk een beetje kennen volgens mij. Dat was al de grote doorbraak, als ik me niet vergis, als het gaat om Nick en Simon. Nog meer leuke liedjes gemaakt. Dat is voorbij gebleven in ieder geval. Je weet het, als je nog wat mist, mail het maar door. Rijn@radiosybris.nl. Jouw verzoekjes voor deze middagmix. Nu de Mavericks en Dance the Night Away.

Sophie Alice Baxter, me en my. Mensen houden ze mooi, zingen ze mooi zuiver Engels, hè? Zuiver accent. Spreken met een heet aardappel in de mond, dat werd vroeger al geleerd. Als je dan de Engelse spraak wil leren, dan moet je dat tijd doen met een heet aardappel in je mond. Dan gaat het vanzelf goed. Nou, bij deze dame hoor je dat heel duidelijk terug, hè? Sophie Alice Baxter, me en my in de radioshow. Jouw middagmix, interactieve live. Iedere zaterdagmiddag zijn we tussen 12 en 2, de Brabantse invasie tot 1. Op Radio Seabreeze, het goud vernauwd, traant de hits van nu. Met nu Anna Grace, I Love Keeps Calling.

maar fluiten maar. Dan klinken de fluitjes niet zo, dat weet ik zeker. Klinken de fluitjes een beetje verkouden, je hebt een operatie. Middagmix met Radio Zendaal, de Jack Els Band en Centerfold. Freeze Frame was ook een andere hit van ze. Maar we kozen deze keer voor Centerfold, dat 1981. Was ook wel een hele grote hit voor de Jack Els Band. Zo, de zoomstrekkers zijn weer bij elkaar. Om de naam voor Fun en ze zingen levenslang hier in.

Levenslang voor Fun Hoor je in de middagmix. Leidt ons naar het weekend weerbericht. Pak het weerbericht eens even bij. Kan trouwens zijn dat het geluid wat minder goed is op één kanaal momenteel. Ik zie dat één kanaal zwakker is en het vervormt ook een beetje. Schijnbaar zit hier ergens een slechte stekker in mijn studio. En uitgerekend zit het in de masterlijn, waardoor één kanaal wat zwakker is en ook een beetje vervormt. Dus gewoon een slecht contact van de stekker. Probeer dat te vinden, maar tijdens een uitzending storing gaan zoeken wordt een beetje lastig. Dus het is even niet anders. Doe het maar eventjes gewoon zo. Hè. Dan is één kanaal maar even wat zwakker. Dan moet je maar even wat spelen met je balans op je toestel helaas. En ik krijg dat nu niet gefixt helaas. Goed, even het geluid wat zachter. We zijn toe aan het weekend weerbericht. Documenten maar eens even bijpakken. Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de wolking door schijnt geregeld de zon. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Vanavond begint vanuit het noorden het wat meer op te klaren. Morgen is er wat meer zon en wolken. Het blijft droog, maar op de meeste plaatsen wordt het toch nog zo'n 19 tot 22 graden. Met zo'n 23 tot lokaal 26 graden is het in Limburg wat warmer dan. Maandag is het eerst nog wat wisselvalliger, maar de dagen na volgt na zomers weer met temperaturen boven de 25 graden. Dus het kan nog steeds, jongens. Warm weer. Dan de verkeersinformatie. 51 files, 160 kilometer totaal in Nederland op dit moment. En dit zijn de belangrijkste knelpunten waar je enige vertraging op loopt. De A12, Arnhem richting Duitse grens tussen Knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Langzaam rijdt of stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 10 minuten vertraging, zo'n 17 minuten... Zo'n 10 kilometer aan file, zelfs 17 minuten vertraging al daar. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zeeuwbergse Hoek en Zwijndrecht. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 14 minuten vertraging en zo'n 10 kilometer file op dit moment. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maan en knooppunt Hoevelaken. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. De weg is daar bijna dicht, geloof ik. Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt via de parallelbaan omgeleid. Dus daar moet je even wat rekening mee houden. Daar knelt het een beetje. De A29 dan. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Langzaam rijden, stilstand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 25 minuten. En als laatste de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Langzaam rijden, stilstand verkeer al daar. 8 kilometer file, de vertraging zo'n 11 minuten. Tot zover weer een verkeer. Middagmix met Radio 11 Radio Seabreeze. Met nu de Blue Ocean Cult en Don't Fear the Reaper.

van de jaren 70, de Blue Ocean Cult en Don't Fear the Reaper hier in de middagmix op Radio Series. Het leidt ons naar het origineel in de koffer, twee platen met een duidelijke relatie. Als je daarvoor goede ideeën hebt, dan mag je dat aanmelden. Doe een mailtje naar rijn@radiosibries.nl, rijn@radiosibries.nl. Dan heb je tijd om ingekleurd, ga je voor de eeuwige roem. Ga je idee bewerkstelligen door de plaatjes op te sporen en de doorstads zodanig te kiezen dat het duidelijk is dat er een relatie is. Vandaag een serieuze remake kunnen we wel stellen. Wat hebben we vandaag? Wel nu, het was in 1966 dat The Monkees de single I'm a Believer uitbracht. The Monkees hadden 7 singles in de top 40 hier in Nederland. I'm a Believer was de grootste hit, was de nummer 1 notering overigens. 17 weken top 40 en het haalde

0: terugvinden in de top 40. Deze singles dat waarschijnlijk de top 40 niet gehaald hebben. Maar het feit dat het toch ergens verzameld op deze staat, betekent wel dat het wel weer misschien wel hitpotentie had. IMF featuring Reeves en Mortimer. En I'm a Believer. Remake uit 1995 van The Monkees, I'm a Believer. Maar zo bepaal wat je leuker vindt. Het origineel van The Monkees. Of weer de versie van IMF featuring Reeves en Mortimer. En I'm a Believer uit 1995, een betere. Voor jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Kozijl de koffer. IMF featuring Reeves en Mortimer. En I Would Believe in 1995. Geïnspireerd door de Monkees. I Would Believe in 1966. Het Kozijl de koffer. En zo verschillen. Ideeën voor dit item, laat het mij maar weten via het e-mailadres. Rijn@radiosiebries.nl. Rijn met de korte ei @radiosiebries.nl. Nu met Bianco. Whose side are you on?

nieuwe single van Take That, Patrick, Michael en Kelly. Feel My Love. Eens kijken wat hij gaat doen komende week in de hitlijstjes. Wat weer een groot hit gaat worden. Jouw middagmix. De hits van nu, maar ook het allermooiste goud van oud uit de jaren 70. Deze nog. Lindisfarne en Run For Home.

de mooiste classics uit de jaren 70. Lindisfarne en Run for Home. 1978 was het een hele grote hit. Het is weer bijna 1 uur. We gaan weer weg naar het nieuws en de bijbehorende boodschappen. En zometeen nog deel 2 van deze radioshow heet De Middagmix met Wij Roosendaal op Radio Series. Tot aan 2 maken we vol. De Brabantse invasie, deel 1. Maar stiekem bestaande uit 2 subdelen. En subdeel 2 komt zometeen dan. En je weet het, je kunt je reacties kwijt op lijnet@radiosibris.nl, e-mailadres. Je kunt meekijken in de radiostudio via de website van Radio Sibris. www.radiosibris.nl is dat. Nog één single dan. They are, it's serious. Tot zometeen voor deel 2.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Nou, daar sta je dan. Mooi dom te kijken. Elton John, The I'm Still Standing, 1983. Daarmee begonnen we deel 2 van deze middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Nog een uur lang Studio Vlijmen, dat Studio Putten aan het toestel verschijnt. Om het zo maar te zeggen, dan schakelen wij weer naar een andere studio. Want dan heeft Radio Seabreeze heel veel studio's. Heel professioneel geregeld allemaal. We schakelen van het een naar het ander. Je merkt er niks van. De muziek gaat gewoon door en zo geschieden. Elton John, I'm Still Standing, en opener van deze middagmix, deel 2. Je weet het, ook dit uur kun je gewoon besteden door een mailtje te doen. Middagmix kun je gewoon bereiken via rijn@radiosiebries.nl. Rijn met de kortei, @radiosiebries.nl. Als je het leuk vindt om in de studio mee te kijken, ook dat werkt gewoon. Via de website van Radio Seabreeze kun je via de webviewer gewoon meekijken, die is er ook. Je kunt meekijken in de radiostudio wie dit programma presenteert, als je dat interessant vindt. En voor de rest kun je gewoon luisteren via de AM 1395 en 1098 kHz natuurlijk. En via het World Wide Web, via de streams. Het gaat vanuit eraan, denk ik, van nu. De makkante 12 inch hebben we nog en de zaken die je meldt via het e-mailadres. Een van die singles die nog net in de top 40 rondzwerft, volgens mij, is deze van Bruno Mars, Mama Soul, die is lekker.

liefdesliedje met een verkeerd einde. Een liefdesliedje wat verkeerd afloopt, is altijd weer droevig natuurlijk. Hè. Bo, Rob de Nijs hoorde je in 1983, had hij er een relegeerd mee.

om het zo maar te zeggen. Hè? Dat je dan wel iets voor elkaar voelt. Je weet het niet. Middagmix met Wijn Roosendaal. De jaren 80, 1983 opnieuw. Deze man had de jaren 80 de nodige hitjes. En ook deze single hoorde daarbij. De blanke neger zeggen ze ook wel. James Ingram. En Michael McDonald. En jij moet bieden, is terug hier in de middagmix.

2001. En deze markante single toen het uit. Heet de See It Around the World hier in de middagmix op Radio Series. En dan door met deze man, hè. Hij is fotoster. En menigeen wilde een bescheidje met deze man eten. Heel wat posters op de kasten gezien van deze man. Deze knappe man. En hij kan nog zingen ook. Nick Kamen, It's Time You Break My Heart. Terug van 1986.

back came and this time you break my heart. Die andere hit van hem was I Promise Myself. Dat heb ik al zo vaak gehoord, hè. Vind ik deze altijd wat leuker om weer eens een keer te draaien. Want die Sky Radio plaatjes, dat ben ik een beetje van verzadigd. En zeker eind jaren 80, begin jaren 90 heb ik een trauma van opgelopen. Want ik heb ooit bij een baas gewerkt en die had alleen maar Sky Radio aanstaan. Het is zo'n spiegeltje met een schakelaar. Eén zender en dat was Sky Radio. Dan weet je genoeg. Jouw middagmix, menu Anastasia in September, in summer.

0: zijn ze, ja. En summer. Tja, de zomer is weer voorbij, mensen. We hebben een mooie zomer gehad. Het was heet. Het was eigenlijk wel een uitzonderlijke zomer, misschien wel heel droog. Ik bedoel, het was april en er viel geen druppel regen meer. Tot aan augustus aan toe, volgens mij. Ik ben er geen regen gezien toen. En de zomer nog een beetje na, dus mogen we niet klagen. Maar het is wel september. Daarmee is de herfst wel officieel in feit. Mogen we niet klagen. In ieder geval, jouw middagmix met nu de Marco de Velvins. En zometeen doen we nog even weer de verkeer. We moeten even voorbereiden hier. Er staan wat files op de wegen momenteel. En pak alleen de files met een belangrijke vertraging. Maar dat komen we zometeen weer op terug. Eerst maar even deze markante 12-inch. Rick Astley. Vaak genoeg aangegeven. Deze man was een grote ster. Een van de grote sterren van Stopgek en de Wonderman producties. Hij was onder contract. Heeft er veel geld aan verdiend. En ook de productiemaatschappij heeft daar het nodige aan verdiend. Op een gegeven moment stopte hij eind jaren 80 zo'n beetje. En kwam een jaar of 7-8 geleden weer terug op het hitfront. Maar ja, hitfront. Er kwamen eigenlijk geen hits meer. Album 50 kwam uit van deze man. Maar geen hits meer in de top 40 helaas. Dat is wel een beetje jammer. Hij dacht, weet je wat, ik ga het weer opnieuw proberen. Maar de magie bleek een beetje weg. Misschien dat het nog gaat gebeuren. We gaan het rustig af in ieder geval. Wij duiken in ieder geval terug. Nog een keer naar 1987. Hij deed het samen met Lisa. Misschien alleen deze single nog wel. When You Gonna. Je hoorde hem in de 12-inch uitvoering. Veel plezier erbij. Dat is leuk. Dan wil ik de 12-inch gaan draaien, maar dan moet je hem ook klaarzetten. Dat is ook wel fijn, hè? Als je hem niet klaarzet, dan komt hij ook niet. Dat is leuk, jongens. Live radio. Kan gewoon live misgaan, hè? Hebben we hem? Nee, dat is de jingle. Oh, jongens toch. Dit is alles zo fijn, hè? Als er iets mis gaat gaan, dan gaan we in stijl mis, hè? Oké. Nou, bij deze 12-inch, mensen, daar gaat hij.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything.

Die weet je op de radio, dat gaan de Maxi. Rick en Lisa, weet ik al. 1987. Toen was het een redelijk hit. De periode deze man ook de nodige hits had, ook solo. De markante 12 inch. De verkeersinformatie en natuurlijk het weer. Eerst nog even het weer. Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking door schijnt geregeld de zon. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Vanavond begint het vanuit het noorden wat meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen zo'n 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden is het in Limburg wat warmer. Maandag is het eerst nog wat wisselvalliger. Maar de dagen daarna volgt zomers weer met temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het weer. Eens even kijken wat de files doen. 43 files, 143 kilometer totaal in Nederland. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Stilstand verkeer al daar komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Staat 4 kilometer file, de vertraging is om 10 minuten. En ook op diezelfde A2 is het Hoogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. Stilstand verkeer komt door een ongeluk. Werken ze meestal wel weer vrij. 15 kilometer file, de vertraging is om 34 minuten. Dan de A7, de oever richting Heerenveen tussen Breesandijk en Korn-Wernerzand. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 10 minuten. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Dus afrit Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 9 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. En als laatste de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. 14 kilometer file. De vertraging is om 21 minuten. Jouw middagmix op Radio Sibiri is het mooiste gaat vanuit. Hier is Albert Hammond en I'm a Train.

nieuwe single van Nieuwe Beerens heet Verlangen, One Night Stand. En niet meer dan dat, hè. Dat is het verhaal eigenlijk een beetje in deze single. De hits van nu, afgewisseld door het Gaas van Oud. De formatie ABBA, ze zijn gestopt. Maar de oude muziek leeft voort hier op Radio Sea Breeze. ABBA en Does Your Mother Know, terug van 1974.

weet als deze plaat erin staat, dan zeggen mensen, hey, best wel lekkere track. Maar geen groot hit geweest toen dat tijd, in 1996. Two Bass Hit in Groovy Feeling. Dat was de laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Op Radio Silvies. De Brabantse invasie, deel 1, gaat sluiten. Maar zometeen komt de Brabantse invasie, deel 2. Anton Achtzaam zit al klaar. Met de rechter voor zijn playlist. Vingertjes bij de knoppen. Om zometeen de zender weer over te nemen. En zijn programma te gaan doen. Anton Achtzaam met zijn popfront. Ik zeg het volgende week dan weer in de Middagmix. Veel plezier zometeen bij Anton. De laatste, Silver Shadow.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs, die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zijn eigenlijk wel een dag of vijf te laat om dit nummer te draaien. Maar ik had geen uitzending, dus ja, dan draaien we nu maar. De 21st of september gedraaid op de 26th of september. Ik zeg een heel goede middag. Het is 8 minuten over de klok van 2. De Brabantse invasie dendert voort hier op Radio Seabreeze, AM 1098, AM 1395, both on full power om het zo maar uit te drukken. En uiteraard via de gratis Radio Seabreeze app, via de website en via de diverse radioportalen. Dus er kan eigenlijk geen mogelijkheid zijn om niet te luisteren. Brabantse invasie elke zaterdagmiddag tussen 12 en 4, met tussen 12 en 2 de middagmix met Rijn Roosendaal. Vanuit Studio Vlijmen was weer top. Hij is er volgende week zaterdag weer aan het begin van een nieuwe Brabantse invasie. De Brabantse invasie dendert voort, zoals ik al zei, met Anton Achtzaam in het Potfront tot 4 uur. Uiteraard hebben we het weer voor je, de speciale aanbieding. En alleen maar de lekkerste, nostalgisch verfrissende muziek. Met een vleugje nieuw. Dus even een vleugje naar de muziek van vandaag. En laten we daar maar gelijk mee beginnen. Dit is spiksplinternieuwe muziek, kwam gisteren uit. Dus Dasha en 82.

Tot op de dag van vandaag is nog steeds niet helemaal duidelijk. Was een Mendeleer nou een man of was het nou een vrouw? Of was het gewoon een het? Zoals hier in het Brabantse zeggen, een kwee. Ja, een kwee van ik weet het niet. Ja, het is 2:15. Er is een wegafsluiting hier bij ons in de streek op de A6. Op de hoofdrijbaan tussen afrit Lemmer en afrit Emmeloord is door wegwerkzaamheden de hoofdrijbaan afgesloten. Laatst staan er omleidingen aangegeven. Dus op de A6, afrit Lemmer, afrit Emmeloord, wegafsluiting. En de omleidingen staan al daar aangegeven. Radio Seabreeze met Change uit 1980. Dit is a lover's holiday. Het is 16:02. Het is zaterdagmiddag. Jouw zaterdagmiddag.

Ik heb het al vaker gezegd. Ik heb het genoegen gehad om haar live aan het werk te zien. Tijdens het Koningsdag in Dokkum. Jawel. Ook de kast trad ook af destijds op. Het was een uitermate geslaagde Koningsdag. Dat kan ik je wel vertellen. En dat kwam ook nog precies in het weekend dat Radio Sibiris ons 10-jarig bestaan viel. Dus ik was toch in de buurt als het ware. Dus dan doen we dat maar, hè. Maar eigenlijk min of meer twee vliegen in één klap. Ja. Terug naar 1967. Plat werd geen hit in ons land en piekt op nummer 27 in de Britse hitlijsten. Dit zijn de Warm Sounds.

Ik kreeg net een leuk berichtje van Milko Roodnat. Voor ik het vergeten om door te geven, zegt hij vanavond de Saturday Night Train met Milko Roodnat. Zijn letterlijke woorden, die Fries moet weer eens een keer gaan feesten. Ja, opa Sjoerd. Inderdaad. Geweldig. En Sjoerd, mocht je zitten te luisteren. Dikke prima, jongen. Doe je goed. He? Het leven bestaat uit meer dan alleen maar werken. Moet ze nu dan ook eens een beetje feesten. The Muffin Man 1968. Dat was muziek van The World of Oz. Echt tijd op 3 minuten voor de klok van 2:30. Dit is Radio Seabreeze. Zometeen de weersupdates. We hebben nog Raccoon voor je in de pijpleiding zitten. Maar eerst terug naar 1989. Tijd 2 alweer. The Lover and Me. Ja, die zit er nog steeds. Dit is Sheena Easton.

Hallo, dit is de weerupdate. Het is zonnig en warm met 20 tot 22 graden. Hierbij waait er een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond blijft het lang helder. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Op zaterdag trekken er meer wolkenvelden voorbij en kan er zelfs een spatje regen vallen. Er is ook geregeld zon. Bij een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden. Zondag is er meer zon en wordt het met 22 graden iets warmer. Op maandag valt er nog een bui, maar daarna is het zonnig en warm met zomerse waarden. En tot zover de update.

Afgelopen zondag mochten ze live aan het werk zien. Voor de 10e keer inmiddels weer dat ik ze live zag. Raccoon in de 013 in Tilburg in het Brabantse land. Prachtig. Een show vol met de grootste hits van deze band. En doorspekt met lekkere Zeeuwse humor, jongens. Heerlijk. Heerlijk concert was dat. Dit is de nieuwe Andersen Paak.

Billy Ocean, Red Lights, Spells Danger, 1977. 7 weken in de hitparade. En ze piekte op een nummer 12. Ja. Het is 41 voorbij 14, oftewel 11 over half 3 op Radio Sea Breeze. Hoe een Nederlandse producer een oude hit van Elvis Presley de top 10 in kan krijgen. En ook nog hoger dan het origineel. 5 weken tot 40, piek op nummer 2 zelfs. Dit is Junkie XL en Elvis en A Little Less Conversation.

met record op zak, denk ik. Er zullen maar weinig platen zijn die langer dan dit nummer in de hitparade hebben gestaan. Maar liefst 49 weken. In 2013 stonden ze in de hitparade. En een groot aantal weken stonden ze en brachten ze door op de nummer 1. Ik heb een berichtje wat de voetbalwereld gaat schokken. Laat schokken op hun grondvesten. Want in Engeland ontketen zich een ware soap met Manchester City als middelpunt. De Citizens zijn schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten wegens het overtreden van de financiële regels van de Premier League en de Engelse media. Die zijn onverbiddelijk. Manchester City die moet gewoon degraderen. City is schuldig bevonden aan 114 van de 115 klachten die de Premier League heeft ingediend. In de periode 2008 tot 2018 werden er gedurende 10 jaar dus financiële overtredingen gemaakt. Gisteren werd dus bekend dat de topclub zich schuldig heeft gemaakt aan die 214 van de 215 klachten. 114 van 115 klachten, zo. De Telegraph verwacht een aardverschuiving binnen de Engelse voetbalbond. De kwaliteitskrant meent dat City alle prijzen die tussen 2008 en 2018 gepakt zijn, ingeleverd moet worden. Voor Manchester City is er nu geen ontkomen meer aan. Elk van de 20 grote trofeeën die gaat betwist worden. Daar blijft het niet bij. De degradatie is een terecht beginpunt. City verdient dezelfde straf als Lance Armstrong, die een levenslange schorsing kreeg voor het leiden van wat het Amerikaanse antidopingsagentschap omschreef als het meest geavanceerde dopingprogramma in de geschiedenis van de sport. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Is dit nu later? Milo Stef Bos.

Wie kent de tv-serie nog voor het eerst te zien op 12 september 1966? Team from the Monkees. En hey, hey, we're the Monkees. Daar begon de tv-serie die volgens mij te zien was destijds op, bij de AVRO op Nederland 1. Toen hadden we nog maar één televisiekanaal volgens mij. Dan waren er al twee. Laat ik even kwijt zijn. Blik op de klok kwijt en zien we dat het bijna 2:54 is. Dit is een van de laatste van dit uur. Die komt op naam van U2 uit 1988. Angel of Harlem.

Angel of Harlem 1988. 7 weken tot 40. En ze piekte op nummer 8 met dit nummer. Het is 1 voor 3. Dat betekent dat we plaats gaan maken voor nieuws en weer van 3 uur. En de mededelingen. Want ook de schoorsteen moet blijven roken hier bij CBSIM. Spreken zo weer na het nieuws. Voor het tweede uur. En die trappen we af. Ik kan alvast wel een tipje van de sluier oprichten. Met partner. En Cayuta heel uit 1978. Tot zo direct.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuiniging op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Band rond Pim Koopman. Cayuga Hill, 1978, 5 weken tot 40. Piet op nummer 23. Uit 1978. Dat was partner en ze zijn weg, want ze zeggen... Inderdaad, go. Wieberen. Op zo de mieteren. Het is bijna 7 over 3. Radio Seabreeze, welkom bij het tweede uur deze zaterdagmiddag. Popfront met Anton Nachtsman tot 4 uur met Somber.

1975. Als dat niet nostalgisch verfrissend is, dan vreet ik mijn schoen op. 2 maanden in de top 40 en ze piekte. Ze kwamen net in de top 10. Nummer 8. Oer-Hollands Pilots. En Magic. Over Oer-Hollands gesproken. Vorig uur hadden we al muziek uit Zeeland en ook dit komt uit Zeeland. Uit Middelburg, de heren van Bluff. En dansen aan zee.

daar begint het mee, hè. Een jongen ontmoet een meisje, boy meet girl. En dan samen onder de sterrenhemel kijken ze naar boven, wachten tot er een ster naar beneden lazert. Met helaas geen hits. Kom niet verder dan de tipparade, nummer 16. En daarna werd het viel ook het doek, of de sterren voor Boy Meets Girl. De Nederlandse groep, die probeerden het in elk geval wel. Wat ze blijft, en wat overblijft, is het fantastische, muzikale, nostalgische werkje. Dit is de goden verzoeken eigenlijk. Wanneer het een beetje zonnig is, een beetje redelijk weer. Why does it always rain on me? Ja. Waarom doen we dat nou? Dit is Travis op Radio Sea Breeze.

0: Zoiets noemen ze dus een echte one-hit wonder. Nou ja, one-tip wonder. Kom niet verder dan de tip raden. Charlie Dore, 1980. En The Pilots of the Airwaves. Maar de tijd op precies 3:30. We gaan even kijken wat het weer ons gaat brengen.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Het is wisselend bewolkt en aangenaam warm met 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanavond en vannacht is er een mix van opklaringen en heldere perioden. Zondag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt weer een stuk warmer met 22 tot 24 graden. In de nieuwe week wordt het nog warmer. Dinsdag en woensdag kan het lokaal zelfs 29 graden worden en dat is nog nooit voorgekomen eind september. En tot zo.

Dit doen ze volgens mij Happy Music. De nieuwe single van Ellie Goulding. En She Does It For Your Entertainment. Het is de speciale aanbieding. Betekent dat hij ook morgen nog in dit Radio Feuilleton langskomt. Dus 4:30 over 4:30. Terug naar 1991 met Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly.

in. Van die heerlijke, lekkere zomerse summer vibes. Het is 4:12. Van 2017 gaan we naar 1988 over summer vibes gesproken. Heerlijk. Je hoort het al in de weersupdate. We gaan weer naar hoge temperaturen toe met Inner City en The Good Life.

1986. Genesis. And the Land of Confusion. Dikke top 10 hit. Dat is de tijd op 10 voor 4 op Radio Seabreeze. Hoogste tijd dat we weer wat verstaanbaars gaan draaien. Want ook dat hebben we hoog in ons vaandel staan hier bij Seabreeze AM. Terug naar 1981 en naar Volendam. Dit is mooi Volendam en Canyon.

mensen die zitten te kijken op radiosibris.nl of antonlarsson.nl, die zien me zo af en toe een beetje met de handen zwaaien. Ik word enorm gepest door een of andere vlieg. Ja, vind ik niet fijn. Muziekje dan maar. Nostalgisch verfrissende geluid van Seabreeze AM met Cliff Richard and the Shadows.

0: En met Cliff Richard en The Shadows kwam er een einde aan dit programma. Popfront voor deze zaterdagmiddag. Morgen doen we tussen 2 en 4 nog een keer de ritjes over. Zometeen Paul van der Mark met C's en de Klassiekers en andere pareltjes. En ik ga het onder meer hebben over een van mijn favoriete Nederlandse zeezenders.
1: Radio Del Mare.
0: Ja, heerlijk, prachtig. Tot besluit, Flash in the Pan. Tot morgen.

0: Peter.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En ik heet je van harte welkom bij de komende twee uur zeezender herinneringen hier bij Radio Cybris. Anton, dankjewel voor de afgelopen twee uur. En deze uitzending staat voor een heel groot deel in het teken van de frequentiewisseling van Radio Veronica op 30 september van het jaar 1972 van 192 naar 538. Natuurlijk wat fragmenten, maar met name verhalen van de mensen die erbij betrokken waren en in de tweede uur de gebeurtenissen rond Radio Del Mare in augustus en september van het jaar 1979. Maar eerst gaan wij zometeen een van de grote zeezenderraadsels oplossen na de volgende plaat van Champagne.

0: muziek van Nederlandse bodem. Wally Tox was een van hun producers. Champagne en Rollerball. We gaan een zeezenderraadsel oplossen. Groot raadsel. Op 14 februari 1980 verdween het bevoorradingsschip van Radio Caroline. Dat was de Hosanna Z-592. Het schip is nooit aangekomen in de haven van Scheveningen nadat het de Miami Golf verlaten had. Er is nooit een noodsignaal ontvangen. Er zijn nooit stoffelijke overschotten aangespoeld. Grote raadsels wat er met het schip gebeurd was. Tot gisteren. Gisteren maakte de stichting Onderzoek Maritiem Vermisten bekend dat het schip gevonden is. Het ligt op een diepte van 55 meter in het kanaal. Kees Meeldijk van de stichting Onderzoek Maritiem Vermisten vertelt dat het schip naar alle waarschijnlijkheid bij het oversteken van het kanaal aangevaren is door een heel groot schip. Er zit een grote deuk en een scheurende zijkant en dat wijst erop dat het aan die kant hard geramd is. Vervolgens is het gekapseist en gezonken. Eigenaar van de Hosanna Z-592 was Germaine X. En over hem doen verschillende verhalen de ronde. Luister onder andere naar dit verhaal van Mark Jacobs.
1: Het was een aardige vent. Het was een klein manneke. Met een goed groot schip. Een van zijn schepen hadden wij omgebouwd tot bevoorradingsschip. Dus met extra grote mazoettanken, met extra grote watertanken. En op een of andere manier heeft hij een keer zijn betaling niet gehad. In plaats van dat hij dan gewoon hier in België de mensen opbelt die hem altijd betalen, is hij naar het schip toegekomen. Bleef lang zij, terwijl we hard water en mazoet nodig hadden en voedsel ook, want dat was ook weer bijna op. Niet te vergeten, een lekkere pint, want dat was ook altijd op. Hij zegt, u krijgt uw mazoet niet, u gaat me eerst betalen. Zo, van het ene schip naar het andere. We zitten hier op, aan boord van het schip. Ik zeg, wat is er los? Ik bedoel, wij hebben hier geen geld. Ja, wat zakgeld als je aan de wal komt dat je je trein kunt kopen naar huis of naar Antwerpen, waar ook heen. Interesseert me niet. Poen. En anders ga ik u zinken. Nou, dat was eng, want de man had schuim op zijn mond. En die bemanningsleden bij hem waren ook furieus. En waarom? Wij hadden niks gedaan. Maar ze waren door de organisatie niet betaald, op wat voor manier ook. Dus die maakte zijn dreigement waar. Die ging met zijn schip naar achteren en kwam met volle vaart op de Miamigo af. En vlak voor de Miamigo keerde die. Ja, het was een hele behendige stuurman, want anders had hij ons absoluut geramd. Heel vreemd. Maar goed, dat is, we hebben met hem gesproken. En na die tijd kwam hij aan boord. Allee, Markske, dat was toch niet zo bedoeld, jongen. Kom, we pakken een pint, hè. Ga dat vergeten, hè. Dat was niks aan de hand, hè. Ja, fraai is dat. Dus dat ging goed, we werden volgetankt. 3 weken later komt hij terug. En hij hield ons aan de praat in de messroom. Heel gezellig, met zijn zoon. En ze gingen terug weg, een uur, 2 uur nadien. En we komen boven op de stuurhut, had hij het kompas gejat, dat was eruit. Het hele grote stuurwiel, zo'n prachtig antiek stuurwiel, dat was eruit. Toen waren wij op dat moment volgens het internationale zeerecht geen schip meer. Dus had iemand dat geweten, waren wij zo binnengesleept. International waters of niet. En toen hadden wij zoiets van, meneer Ax, toedeloe.

0: Ben Bode was de grote man achter de schermen bij Radio Caroline in de jaren 80. Ook hij heeft herinneringen aan de eigenaar van de Hosanna Z592 Germanax.
1: Op een gegeven moment hadden wij dus de oude Miamico-tender terug, Germanax, de Hosanna, de 259 Zeebrugge. En die lag in Scheveningen, voor een of andere reden die mij onbekend is, nog tot nu toe altijd. En de man in kwestie ging voor ons weer tenderen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Die ging ook bevoorraden, et cetera, et cetera. En uiteindelijk zijn al die mensen verdronken, de hele familie en ook onze kapitein van de Miamico. Dat kan niet anders dan openbare dronkenschap. Want ik heb zelf een keer mogen varen, de eerste keer. Ik ging één keer uit Scheveningen vandaan en toen zei Germain tegen mij: ik ben te bezopen om nog te sturen, dit is de koers en trek u een plan. En ik heb 12 uur achter het stuur gestaan en ik weet nog altijd niet waar ik terecht gekomen ben. En een uur voordat ik bij de Miamico aankwam, kwam die wakker en hij zei: allee manneke, wegwezen hier. En zo ging dat. De tijd van

0: jaar 1979, het jaar dat de Nederlandstalige service van Radio Caroline terug was vanaf de Mi Amigo. De Sinceros en Worlds Apart.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op zaterdag 30 september 1972 neemt Radio Veronica afscheid van de zo vertrouwde golflengte 192.
2: De laatste maal hebben we een programma uitgezonden op 192 meter. Met enig weemoed neem ik voor een fix aantal minuutjes afscheid van u. Ik hoop dat u over 20 minuten overschakelt naar 538.
0: Zodra aan boord van de Noordernij de zender uitgeschakeld is, horen de luisteraars dit.
3: Goedemiddag dames en heren, dit is het begin van een serie uitzendtestingen van Radio Noordzee Internationaal 2. We zenden uit op 192 meter op de middengolf, dat is 1562 kHz. Radio Veronica zal om 13 uur haar uitzendingen hervatten op 538 meter met een golf, dat is 557 kHz. De directie en medewerkers van Radio Noordzee in de hele van Europa maken om deze gelegenheid graag gebruik om alle vrienden van Radio Veronica het beste toe te wensen voor de komende jaren.
0: Dick de Graaf, voormalig discjockey van Radio Noordzee, hoe dit idee ontstond.
4: Ja, dat is gewoon ontstaan aan de eettafel. Ze gaan naar een nieuwe frequentie. Ach, kunnen we daarmee doen? Het was altijd, als er wat kon, dan moest het ook gebeuren. Daar zat er eentje van, we hebben toch die tweede middengolf, zeg maar. Toen is het balletje gaan rollen. En we hebben meester gevraagd of we een kristal voor 192 konden krijgen. Daar heeft hij voor gezorgd. We hadden twee middengolfzenders, eentje van 105 kilowatt en eentje van 10 kilowatt. En op het moment dat Veronica de lucht uitgingen, kwamen wij meteen met Radio Noordzee International 2.
0: Radio Noordzee beloofde om de start van Radio Veronica op de 538 meter uit te zenden via hun zo vertrouwde golflengte, de 220 meter middengolf. Veronica was daar niet blij mee.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek Rutoet, dit is Arend Langenberg. De directie van Radio Veronica distancieert zich van iedere relayering door Radio Noordzee van haar programma's uitgezonden op andere golflengtes dan de 538 meter.

0: zijn toch mooie zeeklassiekers, hè? Harmony Grass en Come a Little Bit Closer. En kan het beloofd?
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ja, Borst was technicus aan boord van de Noordernij ten tijde van de frequentiewisseling van 192 naar 538.
2: Maanden van voorbereiden, antennes uitmeten, ontwikkelen, tot en met Hapershoek hebben we ook nog een antenne zitten bouwen. Je had lengte nodig. We waren wel bij die in eigen huis, hadden we niet zo lang een tijd. En aan boord, aan dek, hebben we heel veel zitten knoeien. Ik weet nog wel dat er antennes bij waren. Nou, de isolatoren die ertussen zaten, die verbranden gewoon. Je moet elke keer die mast in klimmen, toen. De mast in, antenne verwisselen, die moet allemaal dingen loshalen. Naar beneden halen, monteren en dan weer omhoog. En je staat alles in dokken te knoeien. Ik wil niet verder, maar ik denk zeker, ja, toch wel anderhalve maand vooraf dat we daar dus eigenlijk mee bezig zijn geweest. En ja, en toen, ja, van de ene kant van de schaal naar de andere kant van de schaal. Het was de juiste antenne, op het juiste moment omhoog hijsen en dan erin. Nee, ik bedoel, het was allemaal uitgetest en uitgeprobeerd. Dus en de kwestie van touwtjes losmaken, mast in, loshalen en laten zakken die boel. Andere antenne erin haken en omhoog hijsen. Zender weer starten. En die zender was niet zo moeilijk. Ik bedoel, dat was een kwestie van die spoel. Antenneverlengstoel, spoel zat erin. Eerst zat er zo'n kleintje, relatief klein, op die 192 meter. En later is die hele grote spoel in die vierkante opbouw. Ik weet nog wel dat we moesten die spoel maken, hadden we berekend. En die had een bepaalde lengte. En waar gaan we dat dan van maken? Van waterleiding of remleiding? Gewoon van een auto. En mijn vader had een garagebedrijf. Daar had ik het ook tegen verteld. Jij kan het voor inkoop komen. Remleiding, hele rol remleiding, daar hebben we die spoel van gemaakt.

Redbone. Een van hun grote hits uit de jaren 70. Straks het verhaal van Boel van Wij. Opgenomen in het jaar 2001. Zijn verhaal over de noodzaak van die frequentiewisseling. Meest heeft hij in de jaren 60 met een mooie van Tom Jones. Daughter of Darkness.

0: Het verhaal van Bul van Wij over de frequentiewisseling.
1: Ik kreeg een tip vanuit Bero Münster. En daar was de Europa-zender van Zwitserland. En die zei, meneer van Wij, u zit wel op de 192 meter. Dat is onze golflengte. We hebben nooit last van jullie gehad. Want jullie straalden langs de kust en jullie kwamen niet door in ons bereik in Zwitserland. Maar wij gaan onze zender opvoeren van 10 naar 100 kilowatt en dan krijgt u last van ons. Dus u moet een andere golflengte gaan zoeken. Nou, ze is er niet te praten en kunnen we... Nou, ik ben daar geweest. Oh nee, er valt niks aan. Ik zeg, godverdikke, we moeten een andere golflengte. Dat wordt wat. Oh nee, dat Rob Hout ook, dat kan toch. Dan maken we spotjes voor. We gaan aan de, maar hoe komen we aan een andere golflengte? Ik zeg, ja, ik heb al bezoek gehad van een ingenieur uit België. Oh, en? Die zegt, meneer van Wij, weet wat je moet doen? Je moet weg van die 192 meter. Er is een andere golflengte vrij. Hij zegt, en dan heb je een draaggolf, dan horen ze je tot in Spanje toe. Ik zeg, nou, dan gaan we naar die golflengte. En is die vrij? Ja, zegt hij, want dat is het enige gaatje wat nog vrij is. En dan stoor je ook geen andere zender op. Ik zeg, oh, wat een vondst. Maar wat moet er allemaal gebeuren? Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Jongens, niet over lullen, maar over zoveel tijd gaan we naar een andere golflengte. En daar was ik Kasi naar op oud en die maakte allemaal schitterende spots. Hè, met één haal naar de andere kant van de schaal. En ik weet niet wat allemaal. En, oh, na 538, dat was het. 538 met volle kracht. Ik zeg, nee, het is eigenlijk 539. Nee, zit niet. Dat begrijpen ze toch niet. Neem nou 538, dat ken ik op met volle kracht. En weet ik het uit alle macht. Hij zegt 538. Het publiek weet toch niet of 538 of 539 is. Hè.
2: Goud op 45 toeren.

0: In de tijd van de frequentiewisseling van Veronica was dit een hit. Pieter Skelleren, een jore lady in een plaat onder het motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
2: 1, 2, 3, 4.

0: De Pink Floyd was niet echt een groep die veel singles uitbracht. Money is natuurlijk een van de bekendste daarvan. En dit kwam ook ooit op single uit, maar kwam niet verder dan de tipparade. Free 4 van het album Obscured by Clouds.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op zaterdag 30 september om 1 uur is Radio Veronica volgens het station zelf in grote delen van het land te horen op de 538 meter.
2: Dit is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz. Luisteraars, uw aandacht voor de woorden van Oom Bul Verweij, Veronica-directeur.
3: Veronica-luisteraars, wij heten u van harte welkom bij onze ouverture op 538. Het was niet zo moeilijk, het was maar één haal naar de andere kant van de schaal. Ons besluit was een heel moeilijk besluit. We hebben 12 jaar op een vertrouwde plek gezeten en dan ga je plotseling zeggen, we moeten gaan verhuizen. We ondervonden de laatste tijd toenemende hinder van een buitenlandse zender die werkte met een vermogen van 160 kilowatt. En toen het ons duidelijk werd dat dit zou gaan naar 300 kilowatt, daar hadden wij geen andere keus meer. Meegaan met deze sterke zendenergie met onze zender zou storing betekenen. En dat is iets wat we al die jaren ervoor met alle denkbare middelen hebben weten te voorkomen. Uw station gaat weer van start. Radio Veronica, uw baken op zee.
4: Veronica, 538.
2: Welkom, luisteraars in Limburg. Welkom, luisteraars in Groningen, in Gelderland, in Drenthe, in Overijssel. Welkom, Veronica, luisteraars in Nederland. Dit is een nieuw station op een nieuwe golflengte. Met nieuwe jingles en een nieuwe programmering. Radio Veronica op 538 meter. En hier is het eerste programma op 538. Tussen 1 en 6, de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Weinige programma's die niet veranderd zijn op Radio Veronica. Omstreeks 4 uur Klaas Vaak met de Veronica Tipparade. Net daarvoor een paar nummers van de langspelplaats van de week. En in de eerste 3 uur van de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis de enige echte top 40 van Nederland. De Radio Veronica top 40. Dit is de 8e jaargang, nummer 40. Niet een heel gewone hitparade, want de meeste Nederlandse artiesten hebben speciale 538 jingles gemaakt. En die zullen we u in de loop van het programma wel laten horen. Op de 40ste plaats. Dan vinden we de plaat die vorige week 29 stond. In totaal 8 weken genoteerd. De Tremolo's.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar Ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ten Sissi aan het begin van deel 2 van deze aflevering van Zee Klassiekers en andere pareltjes met Rubber Bullets. We gaan een groot deel van dit tweede uur besteden aan gebeurtenissen 50 jaar geleden rond Radio Delmare. Maar straks eerst even de mooiste zeezenderjingle aller tijden. Na de Turtles.

0: Radioverhaal.
1: Ja, ik heb een mooie plan met het radioverhaal. Afgelopen woensdag namen we afscheid van de zomer en begon de herfst. En dat doet me altijd denken aan een nummer van Dusty Springfield. Dat is een plaat met een radioverhaal. En om even je geheugen op te frissen, het gaat om deze jingle die daarvan gemaakt werd.

0: Het intro en het outro van Summer is over van Dusty Springfield. En Veronica Man, die verantwoordelijk was voor de productie van deze mooie jingle, was Ad Bouwman.
1: Ik weet niet meer wie dat bedacht heeft, maar op een gegeven moment werd er een zeilrace georganiseerd, waarbij het Veronica-schip gerond moest worden. Het werd ook wel de Delta Week zeilrace genoemd. Nou, het was toen al een beetje allemaal van actie dit, actie dat. Dus Rob kwam met van, zoals gewoonlijk, met een papiertje. Kun jij wat jingeltjes maken? 50 uur zeilrace. En bel Patrice maar en de zusje. En dan als ze in de studio zijn, dan kom ik wel eventjes vertellen wat de bedoeling is. Nou, als gewoonlijk was er natuurlijk geen Rob, maar goed, dat geeft niet. Dus Patrice kwam, ik had van tevoren wat bandjes gemaakt. Een van mijn favoriete liedjes was vroeger altijd Summer is Over, maar dan in de uitvoering van Frank Ifield. Dat was namelijk de hit. En haar broertje van Dusty Springfield, die had het speciaal voor die Ifield geschreven. Maar zelf had ze het ook op een B-kantje gezet. Maar dat was een wat stevige versie. Maar ik had die van Ifield ook aan elkaar geknipt. En die van Dusty, dat B-kantje op single, die hadden we natuurlijk. En nog wat dingetjes. Maar Patrice zat zo te luisteren en ik had die krabbeltjes dan. Van 50 uur, zeilrace, rond Veronica's schip. Ja, toen luisteren. Bij alles trok ze de wenkbrauwen op, behalve bij natuurlijk de Summer is Over van Dusty Springfield. Daar kunnen we wel mee. Die had ik aan elkaar geknipt. En het eind eraan vast, ritmisch klopte dat niet helemaal. Dat hoorden ze ook wel. Maar ze zegt, ja, ik zing daar wel overheen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus die jingle hebben we, orkestband hebben we gebruikt. En toen heeft ze die teksten gedubbeld van Come on a Sail Away. Maar ook in Nederlands heeft ze dat gedaan met een schip vol plezier. En daar heb ik dan een lange versie van geknipt en een korte. En ja, eerlijk is eerlijk, de Engelse en de korte, die is toch wel het meest bijgebleven en blijven hangen. En ook uitstekend gelukt, moet ik zeggen, want het klinkt als een klok. Zeker gezien de mogelijkheden die we hadden, want we hadden niks. Maar ja, we hadden een galmplaat zelf gebouwd. Zonder die galmplaat waren we nergens geweest, daar maakten we nogal meer dingetjes mee. Maar voor de rest was het gewoon een mono-mengpaneel. En ik had een extra Revox staan op 38, dus we konden op 38 opnamen. De band op de Revox en dan weer terug en dan kon je erbij dubbelen. Zo ging dat en in het begin niet te veel galm, want anders had je aan het eind veel te veel. Maar het was altijd een beetje piel en dokter en het was heel gezellig. En daar kwamen dan gelukkig fantastische jingles uit die nog steeds gebruikt worden. Dat dan weer wel. Nou, dat was een beetje in vogelvlucht de historie achter de jingle van Come on a Sail Away, gezongen door Patricia Pai.

een plaat met een radioverhaal. Misschien wel een van de beroemdste. En speciaal voor dit programma hadden Ad uit zijn archief de Nederlandstalige versie.

0: Je had twee grote hits, Crispy en St. Peter. You Are On My Mind, de Pied Piper. En die eerste, die hoorde je net hier op deze zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: En ik heb er weer een paar voor je van die mooie reclamespots uit de jaren 60. Maar voor we ze gaan draaien, even wat anders. Afgelopen vrijdag is de nieuwe Zeeklassiekers en andere pareltjes nieuwsbrief verschenen met weer hele mooie verhalen over het zeezendertijdperk. Als je de nieuwsbrief wil ontvangen, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl en je krijgt hem gewoon volledig gratis e-mailbox. Goed, dat was dat. Dat was een dienstmededeling. Hier zijn ze, die reclames van toen.
2: Waarom dit jaar geen vakantie met het KLM Tourlabel? Samengesteld door een bekende reisorganisatie? Gegarandeerd door de KLM en toch niet duur. Wat wil je nog meer? Nou,

0: zeezendernieuws van toen.
1: Vanaf half juni 1979 is Radio Del Mare vrijwel onafgebroken in de lucht. Maar eind juli, begin augustus, stapelen de problemen voor het station zich op. De baas van het station, Gerard van Dam, krijgt ruzie met een bemanningslid en duikt onder. Langzamerhand trekken alle disjockeys zich terug en komt het voortbestaan van het station in gevaar. Op 12 augustus besluiten twee medewerkers het zendschip te bezoeken en de programma's weer voort te zetten. Dit keer zonder betrokkenheid van Gerard van Dam. Vanaf 8 uur die ochtend zijn hun programma's te beluisteren, maar door het slechte weer moeten zij hun poging staken en blijft alleen zendertechnicus Johan Rood achter. Vol goede moed getuigt dit fragment van augustus 1979.
2: 6:07 en ik had beloofd om 6:00 precies dat de een en het ander ging verteld worden over Radio Del Mare. Hoe het nu precies zit allemaal. Nou, in ieder geval, Radio Del Mare gaat door, hoe dan ook, zoals het altijd is geweest in het verleden. Heeft een artikel gestaan in het Algemeen Dagblad. Ik heb het zelf niet gelezen, maar naar verluid weet ik ongeveer de inhoud wat dat betreft. Dat kwam erop neer van dat Del Mare overgenomen is door een stel discjockeys, om het zo te noemen, of DJ's. Ik bedoel ik helemaal geen kwaad mee, want ik ben het trouwens niet. Maar ja, ik moet het wel doen op het ogenblik, want ik ben hier de helemaal enige. Het is one man show zo'n beetje. Ik probeer het zo goed mogelijk af te brengen, veel muziek te draaien. Af en toe ook andere werkzaamheden die ik hier moet verrichten en waardoor het allemaal niet zo best lukt, de programma's. Dat kan u mij niet kwalijk nemen, dat is nu eenmaal zo. Maar het feit is dat één voor één, en dat is eigenlijk discjockeys, zijn weggegaan en één voor één afgetaaid, om het mooi en netjes te zeggen. En daardoor is heel het zaakje een beetje, wat discjockeys betreft, dus in het honderd gelopen. En in het blad, Algemeen Dagblad, ik weet niet of andere kranten ook iets hebben gemeld, maar er stond in dus dat het overgenomen is door discjockeys of DJ's. Dat is helemaal niet het geval. Dan kan ik u van pertinent overtuigen. Radio Del Mare gaat door op een eerlijke wijze. En dat proberen wij te doen. Dat de mensen ons hier in de steek laten en ons helemaal laten verhongeren. Nou, dat neem ik niet. Want ik heb hier ook verschillende dagen helemaal zonder eten gezeten. Zonder een druppel eten. En het enige dat ik had was koffie en thee en suiker. Dat was het enige wat er tevreden was. Nou, dan is het heel erg dat er andere mensen hier moeten komen helpen. En dat betekent niet dat dus Radio Del Mare verraden is of zoiets. Wij gaan gewoon door.

Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En zometeen Leendert Vingeling. Hij was een van de twee mannen die betrokken was bij het voort willen zetten van Radio Del Mare. Hij doet zo het verhaal wat er allemaal gebeurde rond die 12 augustus van het jaar 1979.

0: verhaal van Leendert Vingeling over wat er allemaal gebeurde bij Radio Del Mar in augustus van het jaar 1979.
1: Nou, het verhaal over de overname van het Radio Del Mar-schip had als oorzaak dat er ruzie was tussen Gerard van Dam, zeg maar de leider van Del Mar, en Leo Vreugdenhil. Gerard had een relatie met de vriendin van Leo Vreugdenhil en die was daar niet blij mee toen die dat ontdekte. En er werden een lode pijp gepakt of een strijkijzer. En Gerard werd achterna gezeten. Dus die vreesde echt voor zijn leven. En de enige oplossing was om onder te duiken. Hè, want Leo zou hem zogezegd wel vinden. En als je onderduikt kan je natuurlijk niet meer iets betekenen voor de organisatie. En omdat er natuurlijk geen mobiele telefoons waren en dergelijke. Niemand wist waar hij zat. En dat duurde zeker 2 tot 3 weken. En uiteindelijk er kwam helemaal geen eten of drinken meer aan boord. Want dat was geen geld. Omdat Gerard die regelde dat allemaal. En toen heb ik afgesproken met Kees Kaas Mulder. Jongens, we moeten het niet zo laten voortschudderen. We nemen zeg maar het heft in eigen handen. Dus we varen er naartoe. En vanaf dat moment zeggen we op de zender dat wij het station overnemen. En wij zeg maar als het ware doorgaan met Del Mar. Maar op onze manier. Dat is gelukt, dus ik heb zeg maar met het bootje waarmee we altijd er naartoe voeren, heb ik wat voedsel meegenomen. En Kees Kaas Mulder, de echte naam is Johan van Dijk. We zijn er naartoe gevaren, aan boord gestapt, uitgelegd aan Johan Rood, de technicus die er nog was, of die daarmee akkoord ging. Nou ja, die zag dat ook wel zitten, want het was de laatste paar weken gewoon niet best. En dat kon alleen maar beter worden. Dus toen hebben wij zeg maar een uitzending gemaakt. Maar doordat het zulk slecht weer werd, het ging behoorlijk waaien, waren we toch genoodzaakt om zeg maar 's middags toch weer terug te varen. Ja, toen ik terugkwam, toen Gerard wist blijkbaar wel waar we altijd vertrokken. Was de trailer losgekoppeld en de motorkap stond open en de oliedop was er afgehaald. Dus nou ja, we vreesden het ergste dat die zand in de motor had gedaan als een soort wraak. Er was nog een hele organisatie om dan weer thuis te komen, maar dat is allemaal gelukt. Maar uiteindelijk heeft het niks uitgehaald, want wij hadden ook niet de financiële middelen. We waren eigenlijk toch nog te jong om het grote werk op ons te nemen. Dus die laatste maand, iedereen deed wat en het leidde uiteindelijk toch helaas tot niks. En alleen Johan Rood bleef achter. Ik ben nog wel een paar keer naartoe gevaren, eten gegeven. Ik heb geregeld dat er vanuit Stellendam een bootje ging om die jongens in leven te houden. Dus aan alle kanten hebben we wel ons best gedaan. Maar programmatisch lukte het niet meer. Het was gewoon op. En dat is jammer. Dat is, het had allemaal beter gekund, maar ja, alles valt of staat met geld. En dat was er niet meer. Dus uiteindelijk is besloten om toch maar te stoppen. En omdat de wintermaanden eraan kwamen met zware stormen, daar was het bootje eigenlijk niet geschikt voor. En zodoende heeft de kapitein beslist om dan maar naar binnen te varen.

0: oftewel de mooiste uitvoering. Dat klassieke, The House of the Rising Sun, waren de Animals. Maar verder met Radio Damare.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Het is september 1979. Aan boord van het zendschip van Radio Damare is nog één medewerker. Johan Rood, soms vergezeld van de kapitein. In zijn programma's maakt Johan Rood er geen geheim van dat de voedselvoorraad aan boord van het zendschip niet riant is.
2: Er wordt wel eens ergens beweerd dat de mens 3 dagen zonder eten kan stellen. En langer niet. Nou, ik wacht nog steeds. Dit is mijn 2e dag hier. En ik weet niet hoe lang het hier volhoudt, maar ja. Dan zul je wel de lijken zien aanspoelen, hè? Dat zou ik zo maar zeggen. Maar wij gaan lekker door met de muziek. Wat dat betreft trekken we ons niet van aan. Hier zijn de New Seekers. En you won't find another fool like me. Nee, een andere gek zul je wel niet vinden, denk ik. Nou ja, ik vraag me af hoe lang ik je nog moet zitten. Dat vraag ik me soms af en toe wel eens af. Heel diep stuk bij mij van, ja, moet het nog wel? Of waarom doe ik het eigenlijk? Maar zullen we niet te diep op ingaan. 25 over 4 bij ons. Wat gaan wij vanavond eten? Nou, ik denk dat ik vanavond een leeg blik zal opentrekken. Dat even voor de verandering. Lege blikjes maken ook wel, hè?
0: Leendert Vingerling, die na het vertrek van Gerard van Dam eigenlijk nog de enige man is die het station runt, nuanceert toch enigszins het verhaal van Johan Rood.
3: Het schip was verplaatst. Het lag eerst voor de Zeeuwse kust. Uiteindelijk lag het voor de monding van Europoort. En zeg maar ter hoogte van Oostvoorne, Rokanje. Dus daar voerden best wel veel schepen. Er stond ook heel veel stroming. Het was wel lastig om daar te komen, maar het lukte wel. Maar we hebben een paar keer het probleem gehad dat we kwamen langs zijn met, ja, het zijn dan kleine bootjes. En Johan die was aan boord en die zat een programma te maken. En die hoorde niks door de herrie. Die wist niet dat we langs zijn lagen. Dus dan kun je natuurlijk met houten schotten of deksels of wat je dan ook hebt in je boot tegen de zijkant van het schip aanbeuken. Maar hij kwam niet op dek, dus ja, dan zijn we weer teruggevaren. En hij is ook zelf, er was nog wel wat ze noemen een klein bootje aan boord, een vlekje. Heeft hij wel een paar keer, is hij zeg maar naar land gevaren. Is hij ook bij me aan de deur gekomen. Ook om geld op te halen en dan weer terugvaren met boodschappen. Maar het was gewoon een verloren zaak. Hij wilde nog tot het gaatje gaan, maar uiteindelijk zagen wij wel in dat het toch nooit meer wat zou worden. Okay. Dus we hebben hem niet laten verhongeren, maar de suggestie werd wel gewekt op de radio dat hij zeg maar de mosselen van de scheepshuid schraapte en alleen nog maar uit blikken at waar bruine bonen in zaten. Maar zo erg was het ook weer niet.
1: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van toen. Het blijft spannend en leuk.
0: En nog makkelijker is om gewoon een mailtje te sturen naar paul@radiosiberies.nl. The things

0: Ken je hem nog? De Roberts met Joy. The Reason Why. Jingle memories, memories.
1: Zo klonk het vroeger vanaf zee. Ze zijn onvergetelijk, de jingles van de

0: alarmschijf van 28 april van het jaar 1973. Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief. Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En in dat Gouden Zeezender Schrijverarchief heb ik er nog eentje voor je.
2: Caroline Sureshot.
0: En daar neem ik afscheid van je, want deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen veel plezier met Leo van Dijk hier bij Radio Cyberies. En dit programma is er weer volgende week zaterdag van 4 tot 6 uur. Je weet het, als je de nieuwsbrief wilt hebben, even een mailtje naar paul@radiocyberies.nl. Tot besluit, die short shot van Radio Caroline, Neil Diamond. En dit is The American Popular Song. Fijn weekend nog.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. JA21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: 1098 en 1395 AM.

0: In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
2: Hier is uw kale, sympathieke DJ, Leo van Dijk.
3: Nou en of. Goedenavond, hallo en welkom weer bij een nieuwe uitzending van Van Dijk Breekt Door. Voor zaterdag 26 september 2026. Even naar zessen, twee fijne liedjes achter elkaar. Uit de film Flashdance. Echt jaren 80, hè? Irene Cara. En Flashdance, What a Feeling. En net hoorde je nog Michael Bublé. En What a Beautiful Day. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, 26 september. Vandaag is het Sukkot. Ook wel Loofhuttenfeest. Dat is een Joods feest dat 7 dagen duurt. En 26 september is ook Burendag. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar in de buurt. En vandaag is het ook Werelddovendag.
4: Drommels, drommels, drommels. Volgens mij ben je doof.
5: Wat zeg je?
6: Enjoy your

Oldies AM, 1395 en 1098 in de Middengolf. En natuurlijk via het World Wide Web, radioseabreeze.nl. En tegenwoordig hebben we ook een hele mooie app voor je telefoon. Dus check het onder andere op onze website. Twee prachtige liedjes achter elkaar. The Beatles, I Saw Her Standing There uit 1963. En net de Sandy Coast. True Love, That's a Wonder These Days. En deze man zit al meer dan 50.

Ik ging terug naar de zomer van 1984. Fijn liedje van Ultra Fox. En Dancing with Tears in My Eyes. En daarvoor Henk Wijngaard. Ja, een nummer wat je niet snel van mij verwachtte. Maar ik hoorde hem toevallig van de week ergens uit een speaker schallen. En ik denk van ja, dat is toch best wel een grappig liedje. De man is al meer dan 50 jaar actief in de showbiz. En zijn eerste hit scoorde hij volgens mij in 1978 met deze... Met de vlam in de pijp. En ik heb begrepen ergens dat die Henk ook verre familie is van zangeres Shania Twain. Ja, hè? Goed, dan de nummer 1 hit van vandaag. Welk liedje stond op deze dag?

De nummer 1 hit van vandaag wordt dan in 1969. Prachtig liedje, Don't Forget to Remember van de Bee Gees. Het grappige feit is wel dat Robin Gibb niet te horen is op dit liedje, maar wel stond afgebeeld op de hoes van de single. Ja, het nummer Don't Forget to Remember was de vierde nummer 1 hit in Nederland na Massachusetts, World and Words. Ze zouden hierna nog één keer de top van de top 40 halen. En dat was in 1978 met Staying Alive, mede dankzij de film natuurlijk Saturday Night Fever met John Travolta. Tijd voor wat voetjes van de vloer. Hier zijn de heren.

Ja, meer dan 60 jaar aan popmuziek. De mooiste muziek uit deze decennia. Ze horen natuurlijk hier bij Radio Seabreeze voorbij komen. Drie prachtige liedjes achter elkaar. Tavares en Don't Take Away the Music. Er draait ook nog Alanis Morissette. Thank You uit de 90s. En net uit 1968 Aretha Franklin. I Say a Little Prayer for You. Ik heb wat concertnieuws voor je. Chef Special trekt in het voorjaar van 2027 nog één keer door Nederland voor een uitgebreide clubtour. De reeks optredens in februari, maart en april vormt de opmaat naar de twee reeds uitverkochte concerten in Avans Live in Amsterdam. En na deze shows neemt gitarist Guido Jozef afscheid en last de Haarlemse formatie een rustperiode in. Zullen ze wel nodig hebben, denk ik, hè? En vanwege de grote vraag naar kaarten heeft Raccoon een extra concert aangekondigd in de Ziggo Dome in Amsterdam. Naast de eerder aangekondigde jubileumshow op zaterdag 2 oktober volgend jaar staat de Zeeuwse band nu ook op vrijdag 1 oktober in diezelfde zaal. En beide optredens staan in het teken van het 30-jarig bestaan van de groep Raccoon. En dan heb ik nog het laatste nieuws over U2. De band brengt op vrijdag 13 november van dit jaar het nieuwe studioalbum Carnaval de Loose uit. En kondigt tegelijkertijd de komst van een nieuwe Europese tournee aan. Nou, via de officiële Europese webwinkel van U2 wordt de pre-sale-code verstrekt bij een pre-order van het album. Zodra de tournee officieel uit de doeken wordt gedaan, ontvangen deze kopers een link en code om als eerste tickets aan te schaffen. Concrete speeldata en locaties in Nederland of België zijn nog niet bekendgemaakt.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ze bewaart haar dure champagne in een mooi kastje. Ze is zich maar al te bewust van haar bijzondere positie en daardoor kijkt ze in feite neer op de rest van de wereld. Ergens heeft ze wel wat weg van keizerin Marie Antoinette, die haar volk zelfs negeerde toen iedereen schreeuwde om brood. Tja, ze moet wel, anders had ze de Khrushchevs en de Kennedys van deze wereld nooit over de vloer gekregen. Dat waren nog eens uitnodigingen waar ze echt niet onderuit kon. Ze heeft het goed voor elkaar, de champagne staat klaar en er zijn caviar en sigaretten in overvloed. Zelf is ze het toonbeeld van etiketten. Iemand die weet hoe ze moet verwennen. Ze draagt natuurlijk alleen maar parfum uit Parijs en haar auto's zijn net als zijzelf, snel en soms moeilijk onder controle te houden. Maar ze weet ook heel goed dat het eigenlijk allemaal maar een masker is, dat ze telkens weer moet verhuizen, noemt ze het voorkomen van verwarring bij de klanten. Als ze met die hooggeplaatste mannen zit te praten, klinkt ze als een barones, maar eigenlijk is dat niet veel meer dan een toneelstukje. Om de schijn op te houden stelt ze zich op als sterke vrouw die alles doet wat de klanten van haar willen. Een Chinees die wil dat ze zich als geisha verkleedt, geen probleem. Dat heeft ze over voor de klant. Het is een leven met hoge pieken en diepe dalen. De ene keer is ze zo speels als een klein katje en de andere keer is ze helemaal uitgeblust en heeft ze nergens zin meer in. Maar haar doel blijft altijd om je hoofd helemaal op hol te brengen. Want ze is een roofdier die op zoek is naar haar prooi. Ze slijmt en ze sleurt net zo lang tot ze als een staaf dynamiet in je gezicht ontploft. Elke keer brengt ze je het hoofd helemaal op hol. Want deze koningin is dodelijk.

Manson verhaal. Queen en Killer Queen. Ja, volgens Freddie Mercury gaat het nummer over een chique dame. Of was ze eigenlijk toch een beetje een sloerie? Ja.

0: laatste liedjes, zowel de laatste. Van Boney M uit 79 en Gotta Go Home. Lijkt me een goed plan. Oh nee, ik ben al thuis, ja. Ja, vroeger was dat anders, hè, als radiomaker.
1: Naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz zonder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: De meeste reisorganisaties weten iets van veel bestemmingen. Sunrise weet alles van één bestemming. Turkije. Turkije, het land van goede hotels, mooie stranden, schone zee, veel zon en bij uitstek geschikt voor zelfvakanties. Sunrise is dé Turkije-specialist. Vraag de reisgids van Sunrise bij uw reisbureau.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: AM. Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de... Saturday night.
6: Vandaag met Milko Roodnat.
7: Het is zomer.

Zaterdagavond, 26 september, 10 minuten over 8. Goedenavond. Het is weer tijd voor de Saturday Night Train. Hij is weer vertrokken vanaf station. Ja, niet vanaf Nieuwehoorn, maar vanaf het station in Zelhem. En dat ligt in de Achterhoek, in de buurt van Doetinchem. En goedenavond, mijn naam is Milko. In plaats van Sjoerd de Jong, hij is aan het feesten. En ik weet niet of ik het uit kan spreken, maar hij zit op het Vuurdelfeest in Oudehoorn. Nou, Sjoerd, als je me hoort, veel plezier, jongen. Hij heeft om wat foto's gestuurd, dat ziet er allemaal heel gezellig uit. En wij gaan het gewoon 2 uurtjes lang voor hem overnemen. Tot aan 10 uur vanavond hier op Radio Seabreeze. Hij begon de show in 1971 met een nummer van T-Rex. En dat heet Caledon. En het kwam van het album Electric Warrior. Ja. Nou, het is vandaag zaterdag 26 september. Ik zei het al. En het was vandaag de Nationale Burendag. Nou, die hebben we uitgebreid gevierd hier in Zelhem. Ik woon sinds kort in Zelhem. Ik kwam oorspronkelijk ook uit Achterhoek, maar ben helaas gelukkig weer teruggekomen hier. En ja, een prachtig feest hebben we gehad. Hier aan de overkant met alle buren bij elkaar gekomen. Lekker koffie gedronken met elkaar, gebak erbij. Kortom, het was een gezellig bijeenkomst hier in Zelhem. En dan moet ik nog even de excuses aanbieden. Vorige week heb ik het programma ook gepresenteerd. En toen zei ik, volgende week doet Sjoerd de Jong het zelf weer. Nou, hij heeft me van de week gevraagd om het alsnog een keer over te nemen. Dat doe ik natuurlijk met alle plezier. En ik schijn 2 verzoekjes te hebben laten liggen. Nou, die heb ik helemaal niet gehad op een mail. Maar ondertussen heb ik ze wel binnengekregen. Dus die families die daarop zitten te wachten, blijf gewoon lekker luisteren.

Radio Seabreeze is ontvangen op de 1098 in Midden-Nederland en op de 1395 in Noord-Nederland. En we zijn tegenwoordig ook te beluisteren via onze app, die kun je downloaden op iOS. En in de Play Store heet dat, geloof ik. En verder wil ik je nog attenderen, als je nog wat leuke artikelen wilt hebben van Radio Seabreeze, dan kan dat. Dan moet je even naar onze site gaan en dan zie je daar onze webshop. En daar zijn allemaal leuke dingen te verkrijgen. Stickers, petjes, t-shirts, nou noem het allemaal maar op. Maar genoeg gepraat, we gaan lekker door met muziek. Ik had het al gezegd, straks de verzoekjes, maar we gaan eerst terug naar 1969. En toen stond de eerste mens op de maan, kan je het nog herinneren? Maar deze plaat hoorde je op de radio. Van het album Willie and the Poor Boys heb ik het over Creedence Clearwater Revival. En dit is Fortunate Song. Goedenavond.

Steve Harley en Courtney Rebel, een Britse popgroep onder aanvoering van Steve Harley, de zanger. En de band werd bekend in de vroege jaren 70 met hits als Sebastian, Judy Teen en Make Me Smile. En die hoor je nu op de radio in 1975. En dat stond op het album The Best Years of Our Lives. Ja, heerlijk. Hier op de radio, Radio Seabreeze. En elke dag te beluisteren natuurlijk 24/7 zijn we in de lucht met de beste gouden ouwe en soms ook een vleugje nieuw. Maar we gaan terug in de tijd met deze band, The Marmalade. Het heeft helemaal niks met Sham te maken, maar ze hebben wel lekkere muziek gemaakt. Onder andere deze, denk wel de bekendste. Dit is Reflections of My Life, hier op Seabreeze.

Elke keer als ik de Marmalade draai, dan moet ik altijd een beetje denken aan de Hollies. Het klinkt een beetje hetzelfde eigenlijk. Uit de British Invasion. En dit was Reflections of My Life. Ja, is mooi om te kijken naar alle reflecties uit je leven. Prachtig. Ik ga nu een plaat draaien speciaal voor Inti Joustra. Zij woont ergens in Drenthe. Volgens mij in het mooie Ruinen. Ik ben er wel eens geweest. En ik ben ook wel eens bij haar thuis geweest. Ja, dat heb je wel eens. Dat je bij mensen thuis komt. En dat je dan denkt van, die houden vaak van de Dire Straits. Nou, ik ga de titeltrack draaien van het album Brothers in Arms uit 1989. These mist-covered mountains.

Dat was hem. Gimme That Ding van de Pipkins. En ik zou los willen weten welk ding dat ze zouden willen hebben. Gimme That Ding, ja. Prachtig. We gaan over naar de wisselplaat. En samengesteld door Geert de Meren. Hij stelt elke week een wisselplaat samen. Dat is dezelfde plaat, maar dan van verschillende artiesten. En vaak draaien we dan ook het origineel. En dat gaan we vandaag ook doen. Want het origineel komt uit 1965. Maar de Trox hadden er in 1966 ook al een hele grote hit mee. Maar dat was dus niet het origineel. En dan heette dat nummer de Wild Thing. En die gaan we als eerste draaien. Maar de tweede die we gaan draaien, die is van de beste gitarist aller tijden, vind ik wel. Namelijk Jimi Hendrix. Maar dit zijn de Wild Ones uit 1965. 6 maanden voordat de Trox het uitbrachten.

0: Thank you very much. Sorry for the hang up. Thank you.
1: En dan ging Jimi Hendrix helemaal weg. Ik had even storingen hier op mijn mengpaneel. Prachtig. Jimi Hendrix, hij overleed natuurlijk op 27-jarige leeftijd. En er waren veel artiesten die dat ook die leeftijd bereikten. Onder andere Brian Jones, Janis Joplin en Jim Morrison. En ook Jimi Hendrix hoorde daarbij op 27-jarige leeftijd helaas overleden. Hij stond natuurlijk ook nog op het Woodstock Festival met zijn vertolking van het Amerikaanse volkslied op zijn eigen wijze. En nu een dame. Ze komt uit Nederland. Ze is blond. En ze heeft veel Nederlandstalige muziek gemaakt. Maar deze vind ik wel heel mooi. Geschreven door Peter Koelewijn, onze bekende rocker. En het kwam uit in 1970. Bonnie St. Clair. And I won't stand between them here on Radio Sea Breeze.

wat mij betreft een van de mooiste nummers die ze ooit heeft gezongen. Bonnie Sinclair, I Won't Stand Between Them. En ik zei het al, het was geschreven door Peter Koelewijn in 1970. Ik vind het een prachtige ballad en ik draai hem heel graag hier bij Radio Seabreeze. En ik moet even mijn excuus aanbieden, want ik heb vorige week een nummer overgeslagen. Namelijk van Janneke en Theo, die hadden een verzoekje gedaan voor de vrouw van Anne Zijlstra. Nou, ik... Mijn excuses, maar ik heb dat berichtje niet doorgehad. En afgelopen week heb ik het wel doorgekregen van Sjoerd de Jong. En natuurlijk ga ik die plaat draaien. Want als ik die verzoekjes krijg, dan draai ik ze ook gewoon hoor. Dus ik heb het echt niet expres gedaan. Maar deze is speciaal voor de vrouw van Anne Zijlstra. Massive Attack. En dit is Unfinished Symphony.

Ja, de Dutch Boys, afkomstig natuurlijk uit het mooie Drenthe. En ze gaan lekker op de klompen na de disco. Nou, en over disco gesproken, we gaan maar even wat disco platen draaien. Althans, eentje ga ik nu draaien. Van de OJ's. En dit lekkere nummer. Kan je lekker op dansen. Op de zaterdagavond. Ja, vroeger gingen we naar de disco. Tegenwoordig doe ik dat niet meer. Nee, daar zijn we wat te oud voor geworden. Maar we luisteren wel naar die muziek uit de jaren 70. De OJ's en dit bekende nummer, de Backstabbers, hier op Sirius.

0: van de beste tribute bands, denk ik, die het wel is. Namelijk de Analogs. En ze spelen de Beatles na, dat had je al begrepen. Het mooie nummer Let It Be, wat uitgebracht werd origineel in 1970. Maar nu vertolkt door de Analogs. En die band die treedt nog steeds op. Maar het is 9 uur.
1: Zaterdagavond. Live uit Nieuwe Hoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik moet nog een beetje wennen aan dit programma. Want normaal hebben we om het hele uur hebben we een nieuwsuitzending. En ik heb dat een beetje, ja, ik heb net maar een beetje piepjes erbij gezet om het tijd zijn van 9 uur toch bij je door te laten komen hier op Radio Seabreeze. Ja, welkom in uur 2. De Saturday Night Train. En ben je net ingeschakeld en verwacht je Sjoerd de Jong achter de microfoon, dan heb je het mooi mis, want hij is natuurlijk weer feestvieren. En ik had gezegd, vorige week, volgende week is hij er weer, maar ja, het ene feest naar het andere feest daar in Friesland. En daar moet hij bij zijn. Nou, dat gunnen we hem ook van harte. En daarom neem ik het even van hem over. En mijn naam is Milko en ik ben bij je tot 10 uur vanavond. En normaal zitten er heel veel verzoekjes in het programma, maar op de een of andere manier zijn die niet doorgekomen. Ik heb er nog eentje en die ga ik straks ook wel zeker wel draaien hoor. En voor het, of net na het nieuws draaide ik Earth and Fire. En we weten het allemaal, Johnny Kaagman onlangs overleed ze. Maar ja, de muziek van hun blijft altijd nog draaien. En deze mooie uitvoering uit 1971. Het staat op het album The Song of the Marching Children. Maar die zak heb ik niet kunnen draaien, want die duurt bijna 18 minuten. En ik heb de single versie gedraaid. Maar wel een prachtig nummer, vind ik. Ja, en dit is de intro tune. Die gebruikt Sjoerd ook altijd van The Who, van het album Tommy. De ouverture, prachtig. En dan komt het helemaal door, ik vind het zo mooi.

moet je ook teleurstellen, ik kom niet uit Friesland, dus mijn Fries is heel slecht. Maar ik kom wel uit de Achterhoek en deze uitzending komt nu rechtstreeks vanuit Zelm, vanuit een hagelnieuwe studio. Ja, die is pas 2 weken geleden opgebouwd. Maar hij functioneert hoor. En we gaan maar snel door met muziek. We gaan terug naar het jaar 1970 met Steve Roland en de Family Dog en dit is Sympathy.

Ik had vroeger een vriend op school en die draaide dit nummer ook altijd. En met op het singeltje, natuurlijk het originele singeltje. En die had een hele grote baskast staan. En dan dreunde dit door het huis heen. En dan kwamen zijn ouders naar boven en dan zeiden ze, alsjeblieft kan het niet wat zachter. Maar ik vind het een heerlijk nummer. Steve Roland samen met de Family Dog. En je hoorde het mooie Sympathy uit 1970. En we hebben goed nieuws hoor, want we hebben uitbreiding van het aantal DJ's. En aanstaande woensdag begint ze al. Ja, je hoort het, ze begint al. Want het is een vrouw en ze begint s'avonds om 10 uur met het programma That Was Yesterday. En haar naam is Jeannette Abba. En ik zou alsjeblieft gaan luisteren, want ik ga zeker luisteren, want ik ben wel ontzettend benieuwd. We willen al zo lang een vrouwelijke DJ in ons midden en eindelijk is het gelukt. En ze komen er zelfs twee, maar eind oktober komt de andere. En dit is Cat Stevens, Lady of Bonneville.

Tijdens mijn jonge jaren in 1969 ging ik naar de film Woodstock. Ja, het mooie Woodstock Festival dat werd gehouden in het plaatsje Woodstock. Althans in de buurt van het plaatsje Woodstock in Amerika. En daarop traden diverse artiesten op. Natuurlijk ook Jimi Hendrix, ik had het al eerder verteld. Maar ook deze band, Santana, met onder leiding van Carlos Santana. En ze speelden dit nummer op datzelfde festival. En het nummer heet Jingo. Het is tijd voor wat Nederlandstalig geluid. Een van de mooiste platen vind ik het van Boudewijn de Groot. Dit is de Vondeling van Ameland.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

Het trieste verhaal van de vondeling van Ameland. Ja, hij verdronk. Maar het is wel een prachtige nummer. En ik krijg er een beetje kippenvel van. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik vind het heerlijke muziek. En we gaan een beetje romantiek op de radio brengen. Dat kan ook wel op de zaterdagavond. Een beetje rust in het programma. Ik weet niet of het mag van Sjoerd, maar ik doe het lekker toch. We gaan terug naar het jaar 1967. Met de Moody Blues. En die mooie Nights in White Satin.

Ooit heb ik op de vrijdagavond wel eens Easy Rocks en Ballads gedraaid. Tegenwoordig doet Wim de Groot dat ook op maandagavond. En misschien is het wel een idee om dat op de vrijdagavond weer te gaan doen. Tussen 10 en 12. Het is heerlijke muziek om te draaien. En ik voel me er gewoon heel lekker bij. En ik krijg er een beetje kippenvel bij ook, bij dit soort nummers. En ook deze kwam voor het eerst uit in 1967. En later in 1972 gebeurde het nog een keer. En de eindigde weer hoog in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Procol Harum. En dit mooie A Wider Shade of Pale.

Het heerlijke geluid van Gary Brooker, de zanger van Procol Harum. Je hoorde A Wider Shade of Pale. En ik zei het al, het is twee keer uitgebracht. Eén keer in 1967 en later in 1972 nog een keer. Heerlijke muziek op de zaterdagavond. Ja, ik doe dit heel graag. Lekkere easy rocks en ballads. En zo ook deze van Jim Morrison. Hij was natuurlijk lid van The Doors en ook een van die

artiesten die op 27-jarige leeftijd helaas is overleden. Dat had nog zoveel heel moois kunnen komen, maar het is niet gebeurd. Deze uit 1971 staat op het album L.A. Woman. En het heet Riders on the Storm.

buiten regent het. Nou, hier niet hoor. Het is hier nog steeds prachtig weer in Zelhem in de Achterhoek. The Doors en Riders on the Storm uit 1971 met die mooie stem van Jim Morrison en op het album L.A. Woman. Ja, en ik kreeg vorige week een verzoekje. Ja, ik heb het al eerder gezegd, ik heb die helaas niet binnengekregen van Janneke en Theo. Zij vroegen een plaat aan voor onze nieuwe DJ Erik Bijma. Hij is elke dinsdagavond te beluisteren tussen 7 en 8 met Good Vibes. En dat is een programma met alleen maar reggae muziek. En dan moest ik een reggae plaat draaien. En toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik uit bij Peter Tosh uit 1983. En dit is Johnny B. Goode.

heren van Ten Sharp braken natuurlijk door in de begin jaren 90, maar hebben niet zo lang geleden in 2023 een nieuw album gemaakt en die heet When the Music Stops. En er staan twee nummers op, althans in twee talen. Deze, die heet Elke Dag, maar het wordt ook in het Engels gezongen en heet het Every Day. Ik kreeg een verzoekje binnen van Tjeerd en hij is het Omke van Sjoerd. Ja, dat zegt hij tenminste. En wat Omke betekent, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk betekent dat oom. En hij zit te luisteren via de AM. Hij zegt, ik geniet van het krakende geluid op de AM. En vroeg ik een plaat aan. Het is wel deze. Een mooie plaat vind ik wel. Van Roxette. Helaas, de band bestaat niet meer. Want de zanger is overleden. Maar deze grote hit, It Must Have Been Love.

beetje abrupt aan van de Buffoon zit, die end. En ze kondigen het er al aan. Ja, het is bijna 10 uur. Betekent dat ik afscheid moet nemen. Het zit erop. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgende week. Ik hoop dat hij er dan zelf weer is. Maar ik weet het niet zeker. Ja, ik zei het vorige week ook al. En toen was hij er ook niet. Vandaag was hij er ook niet. Hij is aan het feest vieren. En dat gun ik hem natuurlijk ook wel. Ik bedank je voor het luisteren. En ik ben er morgen weer tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. En anders aanstaande dinsdag en woensdagmorgen met het programma eruit. Dat is ook een leuk programma om te luisteren op Radio Seabreeze. Bedankt voor het luisteren. En nog een mooie zaterdagavond zometeen David Hearn. En hij is er tot vanavond 12 uur. Dag.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Saturday night between 10 p.m. and midnight on Radio Seabreeze for 2 hours of back-to-back music.
8: Hello, welcome to the show. Dave Hunt, take you through until midnight here on Radio Seabreeze. Let's go back to 1982.

0: Nieuws met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

terecht gekomen. Alleen Jantje staat erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

0: U luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.